Jo, dat is het leven. Nu wat kwijt, zwikjes. Het is hoofd links. Ja, voor.